Daar gaat over de laan, wij moeten wel keren, hè? Oh, daar gaat over de laan, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is de laan, daar is de laan, daar is de laan, dus zijn we dan maar voortstrokken. Jetzt hast du es weib, voortstrokken is er. Daar gaat over de laan, geld is dus een ding, toch?

Oh jee, dan lust die vrijwillig überwachen. En die daar oben, die leen bloß van lachen en naar tränen. En mijn bier, wo het leid nemen miteinander schwätzen, den,